Hoor die tantes van nantes en alle klantes beklei onbezet van die plaas. Maar die tantes van nantes beseft nou waar mantes die plaas is de enigste baas.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

gaat, kan het met jou goed gaan. Zing je weer. Kijk, daar is de kamer met vier muren en geen zon. Wie is een duivel? Wie zal die liefde komen redden? Lieve dan was Gussie van, maar jij is altijd de laatste lach. Ik hoor sirenes, die wisten in nacht, wonen wat het was. Kijk nou die lampen,

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ons het jou gedag.
1: Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, vars slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Don Gibson, a woman, sensuous woman. Dolly Parton het voor het Coat of Many Colors. Conway Tootie met Hello Darling. Tijd voor nog een splinter, nieuwe enkelsnit. Dier niemand anders nie as Frank Rai. Good for the Soul is die 2026 country muziek EP en titelsnit dier die opkomende kunstenaar Frank Rai. Die project wat op 26 juni 2026 vrygestel is, meng nostalgische 90s country elemente met moderne storyvertelling. Die titelsnit Good for the Soul is 'n energieke countrylied met die country musieklegende Tracy Lawrence. Die liedjie geskryf deur Michael Carter, Brett Kissel en Tim Nichols, vir eenvoudig country plesiere soos grondpaaie, whisky en die kragtige woorde van country musiek. So ek gaan hom nou vir julle, ja, hier is hy, Good for the Soul, Frank Rai en Tracy Lawrence vir die eerste keer hier op luister. Stref M.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Dat is een lelijke ding wat kopwijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis. Of een koplijs. Of bij bachelorparties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai. Zit de ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja. Kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is. En jy weet waar die leeuw moet rus. Maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik. En ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou benen. Met jou handen en jou knieën op die stenen.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricelle.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft de vat aan mij.
3: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
4: Geef mij braaivlees, geef mij memories. Ek wil leven, dus my dirty. Ek is stout, ek het nou eers begin. Lewe was zwaar, maar ek kan nou weer sing. Moes myself seker.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vragen eerst permissie. En je stapt mij ook een zin eerst als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Op een Janski. Tien McNally.

er niet eenvoudig of jij. Of jij alweer die tekens voor mij. Want elke lieve ochtend als de zon opkomt. In één kant van mijn bed is nog glad. En al mijn kleren leeuw op in maat.

0: alles.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

wat het jou geveen? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepijn. Jy sê daar kom een oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.

de word die duine, smij aan de word die leven. Wat daarom die leef, je maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil leeg, zal ik vanavond bij jou kom leeg. Die duinen, smij aan de woord die leven. Vat daarom die leef, je maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil leeg, zal ik